0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6 5.
2: Yeah.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6 5 is there.
2: Is there. Yeah.
1: Except Babs. Dit is jullie opera zigzag laat ons komen koop.
3: Except Babs, dit is jullie goede mering.
2: Hey Bapo, hier komt die kwela kwela. Klopt die goedje staan jullie laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.